0: 4-4.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt om te zingen Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale omroep Goorlen.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop.

0: informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Oh.

on and it's all coming back to me now. Hey, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. We zijn vandaag het midden van de week, 23 september. Welkom weer bij Voor de Wekker Wakker. Ja, een student die vorige week in de volle collegezaal van de Technische Universiteit in Eindhoven de Hitlergroet heeft gebracht, is uit Nederland vertrokken. Vrijwillig. Hij wordt ook niet strafrechtelijk vervolgd. Voor zijn woordvoerder van het OM gaat het om een kwetsbare verdachte. Nou ja, na overleg met de student en ook zijn vader is besloten dat hij zijn thuisland moet gaan opzoeken. En daar moet hij ook hulp zoeken. Om die reden is de zaak ook geseponeerd. De student zorgde vorige week voor onrust tijdens de hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek. Hij maakte volgens de universiteit racistische opmerkingen richting medestudenten en bracht toen ook de Hitlergroet. Nou ja, daarna ontstond een confrontatie tussen wat andere studenten en hijzelf, waarop de beveiliging moest ingrijpen en het college voor die dag werd afgeschaft. Ja. De student die afgelopen week 18 jaar is geworden, werd aangehouden op verdenking van bedreiging. Ja, inmiddels is hij verhoord en het OM die is tot de conclusie gekomen dat hij hulp nodig heeft. Hij kan het beste het land uitgaan en zich niet meer vertonen op de universiteit, zo zegt een woordvoerder. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat er geen onrust meer is en hoeven wij hem niet te vervolgen. Ja, uit welk land de student afkomstig is, dat wil het OM niet zeggen. De Technische Universiteit Eindhoven die noemt het vertrek van de student een geruststellende ontwikkeling. Ja, voor de gemeenschap, zo laten ze weten dat de student het land verlaten heeft. Hè, ja. Dus hij wordt niet vervolgd. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag woensdag. Het wordt vandaag een leuke dag. Ja, ook qua temperatuur. Ik zie staan 22 graden. Straks het uitgebreide weerbericht. En natuurlijk ook de dagtopper komt eraan. Dus we zitten weer helemaal vol. In dit uur in elk geval van voor de wekker wakker.

zon. Meer ruimte, het wordt wat warmer. 22 graden in het zuiden sowieso. In het midden van het land iets minder. Vanavond in het noorden zijn er wat buitjes met ook wat onweer. Op andere plekken blijft het op de meeste plaatsen droog. Ja, de komende dagen liggen de temperaturen tussen de 20 en de 23 graden. Ja, we zitten deze week in de Bob Marley week. Dus ja, twee liedjes van Bob Marley sowieso in Voor de Wekker Wakker.

Dat was hem. Bob Marley in de Welis. We zitten in de Bob Marley Week. Je hoort de No More Trouble bij Voor de Wekker Wakker. Goed, we kijken even naar het nieuws. Ja, Groenland, Denemarken en de Verenigde Staten hebben afgelopen dinsdag een akkoord getekend dat voorziet in historische samenwerking. Het akkoord is weinig baanbrekend, maar maakt een einde aan de directe Amerikaanse dreiging aan het adres van Groenland. Ja, het akkoord was er al langer, maar werd dinsdag ondertekend in New York, waar deze week de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaatsvindt. Ja, de deal maakt een einde aan de ambities van president Donald Trump van Amerika, die een tijdje dreigde Groenland met geweld over te nemen. En bij het blussen van de brand in Gelderland in Dixmelo afgelopen maandag is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Dat heeft de gemeente Aalten gemeld, waar Dixmelo onder valt. Bij een afvalverwerker stond een berg hout en snoeiafval in de brand. Misschien weten we het nog. Het bluswater dat aan het begin van de bluswerkzaamheden is gebruikt was afkomstig uit het Blauwe Meer, zo meldt de gemeente via social media. Nou ja, sinds april is dat ook een zwemplaats waar niet meer gezwommen mag worden vanwege PFAS-verontreiniging. Ja, omdat de waterzuivering het vervuilde water niet accepteert, moet het uit het riool worden gepompt. Dat gebeurt de komende tijd. Het vervuilde water wordt ergens anders opgeslagen. De gemeente maakt in het bericht niet duidelijk waar dat is. De gemeente zegt dat men gaat onderzoeken hoe ernstig de vervuiling is. Ja. En op een basis in Duitsland, in het Duitse Eifel, is een F-16 straaljager neergestort. Dat zegt de luchtmachtbasis aan de Duitse media. Die piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en is ook licht gewond geraakt. Ja, rond 2:30 kwam een F-16 Fighting Falcon, want zo heten die dingen, van de Amerikaanse luchtmacht neer. Ja, hoe het ongeluk kon gebeuren is ook niet bekendgemaakt. En de oorzaak wordt nog onderzocht. Nou ja, de burgemeester in de buurt die zat op de fiets toen ze een straaljager in de lucht zag. Ze zegt, ik zag hoe het toestel snel daalde. Daarna steeg een grote zwarte rookpluim op. Zo vertelt ze onder andere aan de Duitse omroep. Ja, de luchtmachtbasis ligt in de Duitse Eifel in het district Bilburg-Prüm. Nou, er zijn meerdere F-16 gevechtsvliegtuigen gestationeerd. Ook wordt de luchthaven gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Ja. Goed, nog nieuws van de showbiz als laatste. Lionel Richie die heeft een operatie gehad aan zijn hart vanwege boezemfibreren. Dat is een hartritmestoornis. Ja, de ingreep is goed verlopen, zo zegt de woordvoerder. Ja, Lionel Richie onderging volgens de entertainmentwebsite een ablatie. Daarbij worden littekentjes van het hart gemaakt om elektrische signalen die het hartritme verstoren te blokkeren. Nou ja, Lionel Richie die maakt het goed, maar zal wel een tijdje rust moeten nemen. Binnenkort dan pakt hij ook zijn concertreeks weer op, zo zegt zijn woordvoerder. Ja, de komende drie concerten met Lionel Richie met Earth, Wind & Fire die zijn geschrapt. De zanger voelde zich in het verleden verschillende keren niet goed tijdens de optredens. Hij zou toen al zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar dat is toen niet bekendgemaakt. En men had toen wel een oorzaak genoemd, dat was uitdroging. Ja, maar nu is hij dus geopereerd aan zijn hart. En Lionel Richie. Nou, is het tijd voor een liedje van Lionel Richie dan, hè? Lekker rustige. En zo dadelijk de dagtopper van Marco Meesters.

Mooie Griekse klanken hoorde je voorbij komen. Trio Hellenic en La Danse der Sorba. Voor de wekker wakker, het is vandaag woensdag 23 september. Ja, 50 jaar Positive Vibrations. We zitten in de Bob Marley Week natuurlijk, hè. Ja, vandaag in onze Bob Marley Week een nummer met een bijzonder verhaal. Want de woorden van War zijn voor een groot deel niet door Bob Marley zelf bedacht. De tekst is gebaseerd op een beroemde toespraak van de Ethiopische keizer Haile Selassie voor de Verenigde Naties. En dat gebeurde in 1963. Ja, de tekst is gebaseerd op een beroemde toespraak van de Ethiopische keizer. De boodschap: zolang mensen als superieur of inferieur worden beschouwd vanwege hun afkomst of huidskleur, zal er geen echte vrede zijn. Bob Marley maakte van de politieke woorden muziek en zette er in 1976 op Rastaman Vibration. En daardoor gebeurde er iets bijzonders. Een toespraak die anders vooral in de geschiedenisboeken terecht zou zijn gekomen, werd door miljoenen mensen in één keer bezongen. Ja, bijna 60 jaar na de toespraak blijft de boodschap herkenbaar. Bob Marley en de Wailers in de Bob Marley Week. Dit is War.

Miley en Boss Crusades hoorde je bij Voor de Wekker Wakker met haar roos in de mond, hè? Ja, want zo staat het op de roes in elk geval, hè? Vandaag is het woensdag. In Breda staat de verdachte van het dodelijk ongeluk met een groep schoolkinderen in Zeeland in Vogelwaarde voor de rechter. En de Chinese president die gaat een bezoekje brengen aan de Verenigde Staten. Ja, het weer vandaag. Er is veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en gaat de temperatuur stijgen naar ruim 20 graden. Ja, alleen in het noorden van het land is er kans op een buitje. Er staat nog een matige westelijke wind.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

is de hele week onze weektopper.

0: Hey jongens! Hey Fransie! Heb jij één voor mij?
1: Heb

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaal omroep Gorle.nl.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het klinkt zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Jullie luisteren naar lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan Oudbergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkje te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legendradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: lokaleomroepgoorle.nl.
1: Ja, welkom bij Goorlse Kringen. Welkom Paulien van Bohemen en Ruud Licht.
2: Hoi Ben.
1: Ruud Licht hebben we vaker hier in Goorlse Kringen gehad. We praten met hem, bespreken met hem altijd long COVID. Dit is dus ook een langdurig gesprek over toch wel een hele nare ziekte.
2: Nou, de gevolgen van langdurende problematiek. Ja.
1: De coronaperiode heugt ons nog, is opnieuw in het geheugen gekomen dankzij het parlementaire onderzoek.
2: Ja, dat is trouwens wel heel mooi dat dat er nu is.
1: Gaan we even dadelijk over hebben. Ik introduceer ook Paulien van Bohemen als ze nog nadere introductie doet. Jij bent hier nooit eerder geweest, denk ik.
3: Nee.
1: Maar inmiddels wel wereldberoemd in Goorle en Tilburg vanwege jouw boek Gewoon doorgaan met ademhalen.
3: Ja.
1: Er is aandacht besteed in Goorlens Belang. En ook een heel mooi groot artikel in Brabants Dagblad.
3: Oh, ja.
1: Een prachtige foto. Ik heb het boek bij me. Daar gaan we over praten. Misschien dat er hier en daar wel een bruggetje mogelijk is tussen long-covid en gewoon doorgaan met ademhalen. Wie weet, als het zo is, dan spring je er maar in. Ruud, de langdurige ziekte. Jij houdt ons op de hoogte, jij praat ons bij. Ik weet dat er allerlei mensen in Goorle zijn die het gaan volgen, die gewoon benieuwd zijn naar jouw update, die daarmee kampen hebben natuurlijk, en dan benieuwd zijn wat jij nog aan nieuwe inzichten kunt brengen.
2: Ja, dat is eigenlijk helaas, hè, dat ik hier voor hetzelfde jaar op rij eigenlijk moet komen, dat ik nog steeds erover moet hebben. Toch is het nieuws eigenlijk best positief. Omdat we nu echt een aantal jaren al bezig zijn, vind ik zelf, met wetenschappelijk onderzoek. En nu wat ik net al even wilde aanhalen, parlementaire enquête naar corona, die ook long-covid meenemen. Dus ik heb ook een brief geschreven namens mezelf en mijn vrouw die arts is. Maar ook namens de patiëntenverenigingen waar ik lid van ben. Om dus ook mee te nemen, bijvoorbeeld wat we nu weten, is dat iets van 10% van de mensen in een pandemie langdurig last houdt van klachten na een pandemie. Dus nu is je officieel voorbij. De meeste mensen hebben dan een paar weken last. Maar dat is altijd iets van 10%, blijkt nu ook uit onderzoek van zeg maar, de geschiedenis van pandemieën. Heel veel artsen die al 120 jaar geleden concludeerden dat iets van 10% van de mensen, bijvoorbeeld na een influenza-pandemie, gewoon langdurig, langer dan 3 maanden klachten houdt. En wat we nu zelf zien is dat iets van 1% van de mensen, er zijn dus echt best veel mensen, bijvoorbeeld in Nederland hebben we het nu over een paar honderdduizend mensen nog steeds, ook na jaren nog steeds klachten houden na de pandemie. En dat heeft nu, denken we te weten, deels te maken met genetica en deels met, zoals ik dat altijd noem, de evolutionaire loterij. We zijn allemaal verschillend. En dat is belangrijk, want als er dan een virus voorbij komt, dan gaan de meeste mensen kunnen dan wel een manier vinden om daar goed mee om te gaan. Want wat heel belangrijk is dat, stel dat we allemaal hetzelfde zouden zijn en dan komt een virus voorbij.
1: Dan gaan we er allemaal aan.
2: Wat je beter kunt doen, is zorgen dat iedereen verschillend is. En dan hebben de meeste mensen wel de manieren in huis om dat virus te tackelen. Maar als consequentie daarvan heb je dan altijd een paar mensen die dan net ongeluk hebben.
1: Ja, dat heeft de evolutie voor ons geregeld.
2: Ja, zo denken wij er nu wel over, dat het een beetje zo werkt. Maar er komen heel veel andere zaken bij kijken. Omdat het vooral vrouwen zijn die hier last van hebben. En dan met name vrouwen op leeftijd in de menopausale tijd, dus tussen 40 en 50. Weten dus ook dat hormonale omstandigheden daarmee een belangrijke rol bij spelen. En dat is echt heel belangrijk. De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen 6 maanden, zeg maar. Is dat we nu weten dat auto-immuniteit een belangrijke rol speelt hierbij. Dat is waarbij eigenlijk dat virus een aanleiding is. Waar dus het afweersysteem op reageert. Maar het afweersysteem raakt gaandeweg de weg kwijt. En gaat het lichaam zelf aanvallen. En daar heb ik het vorig jaar ook al over gehad. Toen wisten we eigenlijk ook al dat dit een belangrijk aspect zou zijn van de ziekte. Maar wat vooral we weten is dat auto-immuniteit. Ik heb zelf gewerkt aan systemic lupus erythematosus, dus ook een auto-immuunziekte. Dan zie je ook dat het vooral bij vrouwen voorkomt van middelbare leeftijd. En een flink aantal bij jonge vrouwen vooral voorkomt. Dus uiteindelijk is misschien wel 70% van de populatie van zieken zijn of jonge vrouwen of vrouwen die wat ouder zijn. En dan heb je nog 25-30% mannen die het ook kunnen krijgen trouwens. Dus dat
1: maar hebben vrouwen een ander immuunsysteem dan mannen?
2: Ah, ja, dat is een hele goede vraag. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar het, omdat het afweersysteem ook beïnvloed wordt door hormonen bijvoorbeeld, kan het ook zijn dat dat ook een rol speelt bij het daadwerkelijk ontwikkelen van die auto-immuniteit. Dus dan gaat het afweersysteem, doordat het de weg kwijtraakt, het lichaam zelf aanvallen. En dat is heel vervelend, maar wel behandelbaar. Al is het vrij ingewikkeld en duur. En dat is wel de hoop. Dus ook al is het een ingewikkelde ziekte om te behandelen, er zijn wel behandelmethodes. Waar we dan alleen tegenaan lopen is het Nederlandse zorgsysteem. Waarin zolang er geen indicatie is. En dat gaat nog wel een paar jaar duren. Je dit niet vergoed krijgt. Dus je moet het allemaal, als je het al krijgt, zelf gaan betalen.
1: Oei, oei, oei.
2: Dus waar ik nu aan zit te denken. Bijvoorbeeld is een reisje naar Cyprus. Wat wel binnen Europa is. Maar dan blijkbaar wel de mogelijkheden heeft. Om daar wel die, bijvoorbeeld die behandelingen waar ik nu aan zit te denken. Uit te laten voeren. Zeg, maar in Nederland lukt dat niet.
1: Je zegt dat je een brief geschreven hebt naar die parlementaire enquêtecommissie. Ja. Daar heb je dit soort dingen ook verteld.
2: Nou, vooral dus dat het belangrijk is. Als je je wilt voorbereiden, we moeten lessen trekken. En als je wilt voorbereiden op de volgende pandemie, hou er rekening mee dat 10% ongeveer van de mensen langdurig, langer dan 3 maanden, ziek is. En een percentage ook
1: heb
2: heel langdurig.
1: Heb je gekregen op je brief?
2: Ja, dat is aangekomen.
1: Dus
2: dat is dat is vooral heel fijn.
1: Ambtelijk antwoord is.
2: Nee, dus ik hoop wel
1: dat
2: er zo direct een rapport ligt met ook daarin aandacht voor dit probleem.
1: Nu waren Marion Koopmans en Ernst Kuipers en die bekende gezichten, die waren weer eventjes aan de praattafel. En als zij de vraag voorgelegd krijgen, zijn we voorbereid op de volgende? Dan zeggen ze beslist nee.
2: Nee, er waren dus wel allemaal, dat is typisch Nederlands. Dat is ook wel iets wat ik even nog wilde aanstippen. Want dat geld voor het long-covid-onderzoek in Nederland is aan het opraken. Dat was sowieso niet een gigantisch groot bedrag. In tegenstelling in Duitsland, daar hebben ze echt gewoon 500 miljoen.
1: Hoeveel?
2: 500 miljoen
1: 500
2: voor de
1: miljoen.
2: Komende 10 jaar.
1: Zo.
2: 50 miljoen per jaar. En wij hebben hier in Nederland een keer dus 60 miljoen gehad, een paar jaar geleden. En dat begint weer op te raken. En die onderzoekers die zitten nu eigenlijk al zoiets van shit. Hoe kunnen wij de komende jaren nog doorgaan met dat onderzoek? Wat overigens het Nederlands onderzoek heeft ook bijgedragen aan het idee. Hè, dat dus dat auto-immuunfenomeen een belangrijke rol lijkt te spelen. Maar er was een groot congres in Amsterdam. Omdat Nederlands onderzoek ook vooral in Amsterdam gecentreerd een belangrijke rol speelt in het internationale long-covid-onderzoek. Maar er waren mensen uit Duitsland en uit de Verenigde Staten. En die zitten nu zoiets van, nou ja, we hebben het nu in Amsterdam kunnen doen, 1 keer. Maar de komende jaren, het is allemaal hapsnap. Dat is een grote probleem in Nederland. En zo was het dus ook, om terug te komen op jouw vraag, met het idee dat we dus pandemic preparedness zouden hebben. Dus dat er structuren zouden komen waardoor we direct konden schakelen als er weer een nieuw virus of anderszins iets voorbij zou komen. Maar het is eigenlijk in de jaren daarna meteen weer afgeschaald.
1: Ja.
2: Omdat er natuurlijk andere prioriteiten ineens zijn. En zo werkt het dus vaak in Nederland. Er is geen goede lange termijn visie. Dan is er op een gegeven moment een kabinet of een minister of een Kamerlid die even dat onder aandacht weet te brengen. Er komt geld. En dan wordt er later weer in dat het potje geld dat er gekomen is, wordt er weer gekeken van of weer afgeschaald.
1: Ja,
2: en dat is ook iets. En dat is maar, ik wil het niet de politiek maken, maar we hebben nu ook weer een VVD-minister van Volksgezondheid die alleen maar kijkt naar de uitgavenkant. En dus niet naar wat het ook zou kunnen opbrengen. Dat lijkt wel raar, vind ik altijd.
1: Ja.
2: Want als je nu investeert in dit onderzoek, kunnen heel veel mensen weer zo direct aan het werk.
1: Ja.
2: Maar de zorg wordt niet gezien als een investering in gezondheid. En dus inderdaad en mensen die dan later weer kunnen bijdragen. Penny maar vooral
1: pound foolish, hè?
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Als kostenpost.
1: Ja. Wie is die minister van
2: Hermans.
1: Oh, dat is Sophie Hermans.
2: Ja.
1: Ja, ja. Kijk, dat altijd zo verschrikt, vind ik.
2: Ja.
1: Maar maar als het potje leeg raakt, houdt het onderzoek dan op? Of kunnen de onderzoekers aanschuiven in Duitsland?
2: Nou, die kans loop je. Maar wat er gelukkig ook aan het kantelen is, is dat er wel ook Europees geld lijkt te komen. En dan kun je als Nederlands onderzoeker natuurlijk ook gewoon Europees geld aanvragen. Maar dat is eigenlijk een noodgreep. Is niet iets dat je zou willen.
1: Ja, maar omdat je bij me weet, was het een Europese pandemie, hè? Een wereldpandemie.
2: Een pandemie is dus een wereldprobleem. Gelukkig wordt ook over de hele wereld onderzoek gedaan. En wetenschap is gelukkig een internationale onderneming. En het is dus niet zo, gelukkig, dat als wij in Nederland stoppen met onderzoek, dat er dan helemaal niks meer gebeurt. Maar omdat wij in Nederland, we hebben op een gegeven moment ook toen dat geld werd uitgedeeld, hebben we gekeken van nou, waar zijn de hiaten? Er is een programma geweest, noemden wij kennishiaten. Vooral kinderen werd heel weinig onderzoek naar gedaan. En kinderen krijgen ook, we hebben het net al even over gehad, long-covid. En daar is het Nederlandse onderzoek dus bijvoorbeeld heel goed in. Om onderzoek te doen naar de kinderen en ook de biobank in Amsterdam, waar ik zelf ook bij

0: De verhalen dat mensen ook genezen of grotendeels genezen.
1: Ja, nou, er is waarschijnlijk een autonoom proces waarbij eigenlijk dat afweersysteem uit zichzelf kan herstellen. En dat lukt alleen dus helaas niet bij nog aanzienlijk percentage mensen. Maar het is wel zo vaak dat als die trigger weg is, dat virus weg is, dat dan daarna het afweersysteem, als het de weg kwijtraakt, toch wel weer ook interne mechanisme heeft om toch weer tot een soort normaal.
0: Dat is helemaal mooi, als het vanzelf overgaat.
1: Ja, precies. Ja, dat zouden ze bij de VVD ook heel fijn vinden, als het allemaal vanzelf over zou gaan. Maar helaas werkt het dus niet zo. En bovendien houden die mensen toch ook nog steeds langdurige klachten. Dus je ziet wel dat heel veel mensen gelukkig weer over aan het werk gaan, maar toch beperkt en altijd wel last blijven houden van na-eileffecten. Het zou mooi zijn als je ook die mensen uiteindelijk echt zou kunnen genezen.
0: Hmm. 100%? Of moet je dan altijd toch reëel zijn en zeggen, het zal nooit 100% worden. Dat blijft iets op 80%.
1: Nee, en dat verhaal van auto-immuniteit, daarvan denken we nu ook dat dat misschien gaat voor de helft van alle patiënten. En de andere helft heeft dan toch weer andere klachten die daar niet zo heel veel mee te maken hebben. Dus waarschijnlijk speelt bij iedereen wel een rol, maar bij de een meer dan de ander. En dan kan je op een gegeven moment, laten we zeggen, 50% goed helpen met bestrijding van die auto-immuniteit. Maar die andere nauwelijks. En dan moet je dan weer op zoek naar gaan naar waar zij dan weer vooral last van hebben. Mm-hmm. Vervelend is ook trouwens dat al die verschillende klachten ook gedurende de tijd allemaal een andere rol kunnen krijgen. Dan wordt één weer belangrijker, dan het ander weer belangrijker.
0: Ach, ja.
1: Dus je kunt ook allemaal stollingsproblematiek hebben. Of dus, vond ik ook wel leuk om nog even te vermelden, dat je dus weer last krijgt van andere virussen die in je lichaam continu ook aanwezig zijn. Want ik las net wel dat er 500 miljoen komt, of 400 miljoen, voor vaccinatieprogramma tegen gordelroos.
0: Ja,
1: en gordelroos wordt ook veroorzaakt door een herpesvirus. Dat je van jongs af aan krijgt. Hè, en dan krijg je, vergeet altijd hoe dat heet. Als je, weten mensen thuis vast wel. Dus als je jong bent.
0: Mazelenpokken, wat is het?
1: Waterpokken. Waterpokken, dat is het juist. Dan krijg je waterpokken, maar dat virus gaat nooit helemaal weg. Dat houdt zich schuil in het lichaam. Wat we nu ook weten, dat doet SARS-CoV-2 dus eigenlijk ook. Maar vooral herpesvirussen, SARS-CoV-2 is geen herpesvirus, maar ook mazelen waarschijnlijk. Het zijn allemaal van de virussen, helemaal trucjes om zich schuil te houden, inactief in het lichaam. En als je dan wat ouder wordt. Minder weerstand hebt. Of episodisch weer door iets anders wat je meemaakt, kan stress zijn, maar ook een ander virus. Dat je dan die virussen weer toch weer de kop opsteken. Dat is ook een van de ideeën achter long-covid. Dat je dus eigenlijk ziek wordt van virussen die in je lichaam zitten. Die dan de kans schoon zien om weer actief te worden.
0: Is er 400 miljoen vrijgesteld voor?
1: Ja, voor vaccinatie, voor mensen op leeftijd. Dus je bent getipt bij deze. Je kunt nu gratis naar de huisarts.
0: Nee, ik dacht dat het tot 65
1: was. Oh, het was maar tot 65. Je bent alweer plus 65 plus natuurlijk. Zou je niet zeggen.
0: Nee, hè? Nee, helemaal niet zeggen. Nou.
1: Ja, maar dat vind ik een goed idee. Omdat dus inderdaad heel veel van die virussen dus eigenlijk langdurig in je lichaam zitten. En dat zou toch wel iets kunnen betekenen als we nu inzien dat je echt moet realiseren dat die virussen bij ons
0: horen.
1: Horen, ja, vind ik een goeie. En want zo moet je er eigenlijk naar kijken. Net als de bacteriën in je darm en op je huid. En
0: je kunt ook niet zonder, hè?
1: Nee, sterker nog, die bacteriën in je darmen zijn heel belangrijk voor goede gezondheid zelfs. Ja. Dus wij zijn een ecosysteem. En in dat ecosysteem zitten dus allerlei andere organismen die allerlei rollen hebben, maar ook gewoon eigenlijk op ons leven, in ons leven, zonder dat we daar direct een positieve of negatieve relatie mee hebben. Ja. Maar die kunnen op termijn, kunnen toch een keer een probleem veroorzaken.
0: Maar Paulien, het zonnelied zou aangevuld kunnen worden door dank voor broeder virus, dank voor zuster bacterie.
2: Nog een boek over schrijven.
0: Kun je ook een boek over schrijven. Ja. Ruud, je hebt wel eens gesproken over expertisecentra. Zijn die er nog steeds?
1: Die zijn er, maar die worden dus ook nu wegbezuinigd.
0: Worden wegbezuinigd?
1: Ja, want daar was een potje geld voor. Het geld is op, dus er is geen nieuw geld voor het openhouden van de expertisecentra.
0: Maar die aanpak via dat auto-immuunsysteem, doet dat elk academisch ziekenhuis bijvoorbeeld?
1: Ja, daar moet je inderdaad voor naar een academisch ziekenhuis. In eerste instantie voor de diagnose. En altijd naar een gespecialiseerd behandelcentra voor de behandelingen. Die je dan zou kunnen krijgen daarvoor. Een daarvan is intraveneuze immunoglobulines, IVIG. Oh. En dat is een bloedproduct. Ik probeer de terminologie een beetje beperkt te houden. Maar dat zijn onderdelen van de afweer die geïsoleerd worden uit het bloed van donoren. Dat doet sanguin. Maar dan als je dat ingespoten

0: over krijgt, dat is dat vaak al een mengsel van iets van 100 verschillende donoren. Dus dat is sowieso ingewikkeld en daarmee ook omdat je alles moet goed controleren heel duur om dat te doen. Maar we weten uit ervaring bij andere auto-immuunaandoeningen dat dat voor heel veel patiënten echt een positief effect heeft. En dat is ook echt genezend. Dat is een vorm van immunotherapie.
1: Ja.
0: Net als tegen kanker, waar allerlei vormen van immunotherapie ook in ontwikkeling zijn. Dus dat is bijvoorbeeld een van de meest kansrijke manieren om dit dan te verhelpen bij een patiënt. En dat is ook precies wat op Cyprus wel kan, maar in Nederland alleen als je de indicatie hebt. Dus dat er op een gegeven moment duidelijk is dat je je ziekte hebt waarbij auto-immuniteit een belangrijke rol speelt. En dan pas wordt het vergoed. Dus je moet echt wel denken aan 8.000-9.000 euro voor zo'n behandeling, als je het zelf moet betalen.
1: Is die diagnose heel erg moeilijk?
0: Eigenlijk niet.
1: Nee?
0: Nee. Want wat je eigenlijk moet doen is bloed afnemen en in het bloed kijken naar bepaalde zaken, waaronder dus die antilichamen, die je dan produceert, die dan in jouw lichaam het lichaam zelf dan aanvallen. Maar dat is best wel gespecialiseerd werk, dus dat moet in academische onderzoekslaboratoria gebeuren. En we hebben ook nog steeds niet precies helder van waar die antilichamen dan bellen. Dus een goede marker, een biomarker voor deze ziekte is er nog niet. Maar in principe zou je nu al, met de kennis die we hebben, zou je dat al wel, laten we zeggen, met 80% zekerheid kunnen zeggen en alvast die behandeling starten. Dat is vooral mijn probleem. Je ziet dat misschien de kans, laten we zeggen, weer 50% is dat mensen daar wat aan hebben. Maar dat gaan we niet doen, omdat er altijd nog 50% kans is dat mensen er niks aan hebben. Ja. En dan heb je een dure behandeling.
1: Ja.
0: Mensen willen eerst helemaal uitgezocht hebben van heb jij daar echt last van? Dat zou ook het mooiste zijn. En dan kan je gericht die behandeling geven. Dus ik zou heel graag zien dat bijvoorbeeld in academische centra mensen alvast gewoon op grote schaal. Er zijn nog andere zaken die je kunt doen, immunoabsorptie en zo. Er zijn nu ook in Nederland heel veel klinische studies die nu daaraan mee bezig zijn. Om antilichamen juist uit het bloed te halen. Dat zijn dus best ingewikkelde procedures die je dan moet uitvoeren. En dat kost allemaal geld. En als er dus niet geen indicatie voor. En dat is dus eigenlijk een grote probleem in Nederland. Dan heb je een arts die dit zijn best zou willen. Die ook gewoon de wetenschappelijke literatuur bijhoudt. Hè, voor zover ze dat inderdaad ook echt doen. Want ze hebben druk. Maar wat ik dan doe, als ik bijvoorbeeld naar de huisarts ga. Of een keer toch een consult krijg bij een specialist. Neem ik al de literatuur mee. Laat ik het allemaal zien. Ja, want net als nu. Als ik een arts spreek, is het vaak eenrichtingsverkeer. Dan vertel ik de arts eigenlijk hoe het
1: zit. Oh ja, ja.
0: Ik vind ook dat ik dat wel mag doen. Ik ben gepromoveerd ook ooit op dit terrein.
1: Mm-hmm.
0: Maar, en dan willen ze dat wel. Maar het ziekenhuis zelf heeft dat geld niet voor die behandeling. Dus ze hebben dat geld nodig van dus een externe partij, een zorgverzekeraar. En die geeft dat geld niet, want er is geen indicatie. Dus ook als jij als arts gewoon overtuigd bent van dit zou kunnen werken. Of in ieder geval de kans is 50% dat dit gaat werken bij die patiënt. Gaat die arts het niet doen, want er is geen geld beschikbaar voor die patiënt.
1: Mm.
0: En dan zie je eigenlijk dat je ook als specialist in een Nederlands ziekenhuis ben je eigenlijk ook gewoon een slaafje van de zorgverzekeraars. Ja. Zo simpel is het gewoon. Je hebt heel weinig eigen ruimte om te denken, dit is een patiënt, die is ziek, ik ga proberen iets te doen voor deze patiënt.
1: Ja.
0: Dat is wel een van mijn grote
1: frustraties
0: ook met het Nederlandse zorgsysteem. In Duitsland is dat bijvoorbeeld ook al heel anders. Daar is er veel meer vrijheid. En dan zijn er ook misschien helaas, maar veel meer privéklinieken waar je dan ook terecht kunt als je geld hebt. En de Verenigde Staten helemaal, dat is het extreem. Heel veel mensen zijn daar wel behandeld. En daaruit blijkt dus ook dat IVIG, dat inderdaad bij 40-50% van de mensen een positief effect heeft.
1: Zo, maar daar is het eigenlijk ontkend, hè?
0: Amerika is een raar land. Want er wordt heel goed wetenschappelijk onderzoek gedaan. En daarnaast zijn er dus gewoon ook tegenwoordig, de overheid is actief bezig om het wetenschappelijke alles te ontmantelen, zeg maar. Omdat het allemaal antwoorden oplevert waar ze niet van gediend zijn.
1: Ja.
0: Dat er iets bestaat als klimaatverandering.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is wel heel raar. Ja. Maar ondertussen zijn er gelukkig ook nog heel veel Amerikaanse onderzoekers. Die trouwens ook vaak dan weer geld krijgen van privédonoren. Rijke Amerikanen.
1: Dat is daar veel meer het geval, hè?
0: Ja, dat is heel anders.
1: Ja.
0: Maar het voordeel daarvan is dus dat er dus ook in de praktijk heel veel onderzoek en behandelingen plaatsvinden. Omdat je daar gelukkig wel mensen hebt die dat doen en kunnen betalen. En dan zie je dat dat ook echt positieve effecten heeft. Het zijn eigenlijk klinische studies die daar dan op
1: neerkomen. Ja, en dat is overal toegankelijk. Dat is die wetenschap is, of wordt die ook apart privé gehouden?
0: Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee, want dat zijn de mensen die dat doen. Bijvoorbeeld degene die een van die artikelen heeft geschreven die een paar maanden geleden is gepubliceerd. Dat is een arts die inderdaad bij een onderzoeksinstituut werkt. En zelf ook, dat hebben ze daarnaast een aparte tak voor dus privé behandelingen, privé kliniek. Dat doen ze dus gewoon allebei. Het zijn dezelfde artsen vaak die dat doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zie je in Nederland trouwens ook wel vaak. Oogartsen die dan laseren doen en daarnaast...
1: Ja. Dat er nog wat bij klussen.
0: Een beetje bijklussen.
1: Je hebt een brief geschreven. Je zegt ook namens patiëntenverenigingen. Kom je daar nog wel bij patiëntenverenigingen? Spreek je daar?
0: Vanochtend nog.
1: Vanochtend nog? Ja.
0: Nou ja, doen we allemaal online natuurlijk. Hè? Want heel veel van die mensen die zijn niet in staat om even een uurtje of zo ergens naartoe te komen. Dat is vaak al een enorme belasting. Dus dat doen we allemaal online.
1: En wat vragen ze jou?
0: Nou, vooral, wat is nu de stand van zaken met onderzoek? En waar moeten we aan denken? En wat ik dan probeer dat te zeggen. En hou hoop. En dat vind ik ook wel vervelend. Omdat er elke keer het hapsnapbeleid is. Kun je dus niet zeggen, we zijn bezig. Op een goed traject te komen, nieuwe ontwikkelingen. Omdat er ook elke keer weer berichten komen van... Nou, de expertcentra gaan stoppen. Of het onderzoek in Nederland wordt verder niet gefinancierd. Dat is enorm schadelijk. Voor de mensen die al in een precaire situatie zitten. Met allemaal depressieve gedachten.
1: Ja.
0: Weet ik het allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Wat heel veel voorkomt zijn angststoornissen en zo. Je vertrouwt je lichaam niet meer. Dat soort zaken. En dan moet je gewoon eigenlijk weten dat er nog mensen. Het liefst over een overheidsinstantie. Bezig zijn om oplossingen voor jou te bedenken. Hou hoop. Over een paar jaar is er waarschijnlijk een behandeling. Dat is extreem belangrijk. En door dit hapsnapbeleid verliezen mensen de hoop. Op nog een misschien potentiële genezing.
1: Ja, maar als je tegen de Nederlandse patiënt zegt, hou hoop, dan waarop is die gebaseerd dan?
0: Nou, gelukkig op internationaal wetenschappelijk onderzoek. En op dat in andere landen dus wel studies zijn. En dat je dus, nou ja, als je het kan betalen, waarschijnlijk wel ergens een experimentele behandeling kunt krijgen. Dat soort zaken.
1: Ja. Als je het kunt betalen, klinkt me een beetje te vaak eigenlijk aan deze tafel.
0: Ja. Maar helaas, die kant zijn we op aan het bewegen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Moet ik ook meteen even bijzeggen dat dat ook te maken heeft met hoe bijvoorbeeld dus onderzoek en vooral dus eigenlijk de farmaceutische industrie gebruik maakt of misbruik maakt eigenlijk van hoe het zorgstelsel functioneert. Dat is een van de redenen dat het zo duur is. Omdat bijvoorbeeld, waar ik zelf ook mee te maken heb gehad toen ik in Rotterdam werkte, aan een vrij zeldzame genetische aandoening. Daar kwam een oplossing voor. Maar dan zegt die farmaceut, ja, dat is maar voor 12 patiëntjes.
1: Ja.
0: Dat kost dus 150.000 euro per patiënt. Ja, dat kunnen wij niet betalen. Mm-hmm. Dus dat gaan we niet doen. Komen die farmaceuten met een televisieprogramma, of de Hong gesponsord televisieprogramma, waar dan twee van die patiëntjes en hun familie vooral hun verhaal kunnen doen. Dan komt de media-aandacht.
1: Ja.
0: En dan, nou, we moeten toch iets doen. Dat is weer hapsnap, hè? Dus er is geen lange termijn beleid. Mm-hmm. Maar als je dat dus zo weet te regelen, dan komen die dus in het nieuws. Oh, we moeten hier iets aan doen. Dan gaat de minister toch in gesprek met de farmaceutische industrie. En uiteindelijk krijgt hij een discount. En dan is het 100.000 euro per behandeling van kinderen. Dan gaan we het toch maar doen. En die farmaceuten weten precies hoe ze het spelletje moeten spelen.
1: Oh ja. Ja.
0: Ja. Ja. En dat is een van de redenen. Want eigenlijk kost het maken misschien 5.000 euro van dat geneesmiddel.
1: Oh.
0: Dus ze maken de gigantische winst over eigenlijk het leed. En dus het gebrek aan lange termijn visie bij de verschillende overheden. Maar goed, het is misschien weer even een heel andere tak van sport.
1: Ja, je noemt kinderen. Die, als je die op de televisie brengt, is natuurlijk de grootste emotionele waarde. Is het bij kinderen heel anders dan bij oudere mensen? Die long-covid.
0: Ja, blijkt nu toch wel.
1: Ja.
0: Dat er echt verschillen zijn. En dat je kinderen ook op een andere manier moet behandelen waarschijnlijk in de toekomst dan volwassenen. En dat heeft ook te maken met hoe een afweersysteem functioneert.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Zeker als je jong bent, dan zie je heel ander gedrag van onderdelen van het afweersysteem. Dat is ook logisch, want dan is dat ook nog voorlopig een ontwikkeling. Hè? Je afweersysteem is een lerend systeem. En eigenlijk, dat moet ik misschien ook even zeggen, nog in het kader van al die bacteriën en virussen die in en op ons leven. Het is eigenlijk een soort management systeem. Het schiet vaak pas in gang als de dingen echt mislopen. Maar het accepteert gewoon prima dat er allerlei zaken ook in het lichaam zitten die daar officieel dan niet thuis horen, die dan zogenaamd lichaamsvreemd zijn. Maar als ze niet gevaarlijk zijn, dan gebeurt er ook niet zoveel tegen. Het is alleen op momenten dat het gevaarlijk wordt En dat geldt ook bijvoorbeeld voor cellen die de weg kwijtraken, die kankercellen aan het worden zijn. Die worden dan ook herkend door het afweersysteem. Zo moet je er veel meer naar kijken. Mm-hmm. En dat management systeem, dat moet leren. Dat moet dus van jongs af aan gewoon wel een aantal ziekmakers tegenkomen. Nog een paar andere zaken. En leren van, nou, wat is wel gevaarlijk, wat is niet gevaarlijk. En als je bijvoorbeeld heel weinig, dat noem je de hygiënehypothese. Dat is er echt heel veel bewijs inmiddels voor. Als je dus langdurig gedurende jouw jeugd weinig ziekmakers tegenkomt. Dan krijg je dus een afweersysteem dat niet goed weet wanneer is iets
1: nou
0: wel of
1: niet. Dus in de vuile zandbak spelen.
0: Ja, precies. Ja, stop maar lekker alles in je mond. Dat is belangrijk voor op een gegeven moment dat je weet, je hersenen leren van wat zijn de vormen.
1: Zand eten helemaal niet slecht, hè?
0: Ja, precies. Ja, je ziet ook dat kinderen die opgroeien in tussen haakjes viezere omstandigheden een gezondere afweersysteem hebben, dat minder makkelijk de weg kwijtraakt. Mm-hmm. Dat kan ook allemaal nog een rol spelen bij dus dit hele proces.
1: Ja, ja. Ja.
0: Waarschijnlijk is het allemaal, zoals bijna alles, multifactorieel.
1: Dus die hyper overbezorgde ouders die hun kinderen weghouden van alles wat vies en smerig is, die zijn eigenlijk niet goed bezig. Hè?
0: Nee, precies.
1: Nee,
0: we hebben altijd een raar idee van veiligheid. Een mooi voorbeeld vind ik altijd de witte luiers. Iedereen wil een witte luier, maar die is dus behandeld met chloor. Anders is hij niet wit. Want het is allemaal pulppapier en ze is in principe bruin. Maar dat, dat noem ik eigenlijk misconcepten als het ware. Mensen hebben eigenlijk verkeerde ideeën van wat gezond is en wat schoon is. Dan wat we eigenlijk vanuit de wetenschap weten wat gezond is en schoon is.
1: Maar bij kinderen werkt het gaat vanzelf over misschien eerder dan wij bij ouderen.
0: Nou, dat is veel meer resilient, zoals het zo mooi heet. Waarbij je dus dat afweersysteem nog weer zich makkelijker kan herstellen als je dus een behandeling hebt of zo.
1: Ja.
0: Maar wat vooral voor kinderen heel vervelend is, hadden wij het net al even over. Dat die kinderen dus naar school gaan of eigenlijk niet meer naar school kunnen. En dan echt een heel strak schema met zo weinig mogelijk belasting om toch uiteindelijk een diploma te kunnen halen. Zo'n systeem moet het doorlopen. Dus dat idee van hopeloosheid, van onmacht, dat is bij kinderen natuurlijk nog in het kwadraat. Want die hebben in principe juist toch energie en de behoefte. Als je iemand hebt van al een jaar of 50, 55, dan is het toch al iets anders dan bij een jong kind.
1: Ja, want je hebt wel eens verteld dat de verkeerde aanpak ook nog wel eens gehanteerd door fysiotherapeuten was. De grenzen opzoeken en eroverheen gaan. Ja. Maar dat was juist helemaal verkeerd.
0: Dat is precies helemaal verkeerd.
1: En bij kinderen is dat dan ook zo? Die moeten ook niet die grenzen overgaan.
0: Nee, die moeten echt dat pacen ook leren. En dat is dus voor iemand van in de 50 veel makkelijker dan voor een jong iemand. Omdat die elke keer impulsen krijgt van buiten of vanuit zichzelf om dingen te gaan doen. En die lopen dan veel sneller tegen die grenzen aan en krijgen dan weer een terugval.
1: Ja.
0: Dus dat is echt bij kinderen nog in het kwadraat. Want dat is ook een van de redenen waarom wij daar in Nederland extra onderzoek naar aan het doen zijn. Wat ook dan weer jammer is dat waarschijnlijk over een jaar ook weer stopt.
1: Nou, je kijkt af en toe naar Paulien als het gaat. Ja, dat was natuurlijk een beetje het voorgesprek over long-covid. Mm-hmm. Maar Paulien, jouw omgeving is het verzorgingshuis, daar zitten geen jeugdigen. Het zijn allemaal oude mensen. Ja, ik vroeg al eventjes, ze komt daar ook voor, long-covid. Je weet het niet zo, hè? Of dat
2: niet
1: daar.
2: Dat ik weet. Ik denk dat ik aardig wat bewoners inmiddels ken in het laag. Maar niet zo dat ik weet. Maar dat wil niet zeggen dat niet het geval is, natuurlijk.
1: Nee.
2: Ik weet het niet.
1: Nee. Het ziet er misschien voor iedereen uit alsof ze een beetje aan long-covid lijden.
2: In het laag?
1: Ja.
2: Nee. Daarom heb ik juist dit boek geschreven. Om dat ook een beetje een tegenwicht te bieden.
1: Ja.
2: Tegen dat het alleen maar zielig en wanhopig en treurig is. Dat er ook heel veel veerkracht is en humor. En ook echt mensen die ook gewoon echt vanuit zichzelf ook nog letterlijk ook willen bewegen. Ook mensen met dementie die nog in de gaten hebben. Ik moet juist bewegen. Als ik helemaal op een stoel zit, dan kom ik niet meer overeind. En dan word ik steeds meer moe. Ik vind dat zo knap dat sommige bewoners met dementie nog realiseren. Ik moet lopen. Ik moet niet altijd gaan zitten.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat is natuurlijk weer iets anders dan COVID. Maar als het hebben over moe zijn. En
1: ja,
2: dat vind ik altijd zo wonderlijk als mensen over de gang een stukje lopen. Ja.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk wat je beoogt met jouw bundel verhalen. Dat toch wat stereotype denkbeelden doorbreken.
2: Ja, en het is er ook, hè, dat mensen verward zijn en dat er wanhoop is en ziekte. en sterven. Dus dat ontken ik er daarmee niet. Maar daarnaast is er ook humor, veerkracht, levenswijsheid. Of dat mensen juist ook in contact met anderen weer een beetje opbloeien. Mensen die eerst meer zich alleen voelden of zo. Die juist in die groep eigenlijk wel zich prima naar hun zin hebben. Of wat meer eten.
1: Ja.
2: Juist. Ja, dus het is er allebei. Dat ene wil ik niet wegpoetsen. Dat vind ik wel heel belangrijk om te zeggen.
1: Ja.
2: Maar er is ook meer dan het plaatje wat je ziet misschien in de krant of op tv van een lange gang en iemand achter een rollator of in een rolstoel.
1: Met een uitzichtsloos leven. Ja. Ja.
2: Dus dat is er ook daarnaast.
1: Ja. Ja. Dat is je wonder wel gelukt met deze 49 verhalen.
2: Ja.
1: 49 verhalen. Ja, ik heb je al eerder geïnterviewd en ik weet het antwoord al wel. Waarom geen 50? En jouw antwoord is...
2: Nou, ik had er een paar... Ik heb ze eerst geschreven voor een website, debezieling.nl. Die website bestaat niet meer. Maar ik wilde ze wel heel graag bundelen. En toen heb ik ze bij elkaar gezet. En sommige vond ik niet zo mooi. Die heb ik eruit gehaald. En heb ik er weer wat bijgeschreven. Toen dacht ik, ik heb er 50. Ik had er 49. En ik vind dat ook wel een mooi getal. Het hoeft niet helemaal af te zijn of rond.
1: Het hoeft niet af te zijn. Het hoeft niet rond te zijn.
2: Nee.
1: Ik kreeg toevallig vandaag... Nee, dat was gisteren de vraag van een kleinzoon. Bestaat het perfecte verhaal? Wat zou jij daarop zeggen?
2: Bestaat het perfecte verhaal? Een mooie vraag. Als je vanuit Bijbels perspectief bekijkt... dan zou het perfecte verhaal zijn dat uiteindelijk alles goed komt. Hè? In de put, uit de put. Als ik het bekijk vanuit mijn schrijfcursus die ik gevolgd heb... dan kun je zeggen, het perfecte verhaal, er zit een goede dialoog in... er zit actie in, er zit beschrijving in... en de lezer kan het goed volgen. Ik denk dat het perfecte verhaal is een verhaal waar je door wordt geraakt. Hoe algemeen dat misschien ook klinkt, maar iets wat blijft hangen. Zoals toch de gelijkenissen in de Bijbel, die blijven hangen. Ik had vandaag nog de lezing over de eerste zullen de laatste zijn... en de laatste de eerste... Ik hoef die woorden, die zin niet eens af te maken. Dat maken bewoners zelf af.
1: Die maken die dus dat, zin zelf af. Dat
2: in
1: zit
2: die zin
1: er zo
2: is dat
1: in.
2: Nog een perfect verhaal. Dat heeft indruk gemaakt of is in ieder geval 100 keer gehoord.
1: Ja, ja. Dat iets, is iets het perfecte verhaal. Iets wat je raakt en wat je bijblijft. Dan zou je het best een perfect verhaal kunnen noemen.
2: Ja. Ja, en dan hoeft het nog niet eens te gaan over inhoud. Heel veel verhalen kunnen raken. Als er ergens goed is neergeschreven of goed verteld in de media of waar dan ook.
1: Ja, het verhaal van de Bijbel, zeg je, is ook een perfect verhaal. Het is mooi begonnen, het ging fout, maar het komt uiteindelijk weer goed. Is dat zo'n beetje de grote lijn?
2: Dat vind ik het mooi, dat vind ik heel troostrijk. Want toen ik op de theologieopleiding zat, op de Fontis, vertelde onze leraar altijd... Het is in de put, uit de put. De Bijbelverhalen. Dus vind ik dat zo'n mooie lijn die je overal overheen kunt spannen.
1: Ja.
2: Ja, en komt het goed? Die vraag krijg ik ook wel eens van bewoners. Hè? Komt het goed? Is er leven na de dood?
1: Ja.
2: Ja, zeg het maar.
1: Nou, Ruud, Paulien, jij mocht inhaken op Ruud. Maar Ruud mag ook best inhaken op jou. Want ik geloof dat jij bent een geheide atheïst, is het niet?
0: Nou, het grappige is, mijn dochter is ook... vrij actief, religieus, gaat naar de kerk, is nu zelfs bij de kerk.
2: Ja.
0: Dus, en ik heb daar geen problemen mee. Het probleem waar ik vooral heb is als mensen zeggen... ja, maar mijn idee, mijn religie is de enige ware... en al die andere mensen zijn fout... want er zijn gewoon heel veel manieren om naar de wereld te kijken.
1: Ja.
0: En wat ik ook belangrijk vind altijd... is dat er nooit een verschil is geweest... tot een paar honderd jaar geleden... tussen de manier waarop religie naar de wereld kijkt... en wetenschap naar de wereld kijkt.
1: Mm-hmm.
0: Alleen kwam op een bepaald moment de wetenschap... met antwoorden die de kerk niet zo fijn vond.
1: Ja.
0: En is die dat schisma ontstaan. Maar het is allebei een manier om naar de wereld te kijken... en op betekenis te ontdekken... en nou ja, iets te betekenen dus ook voor mensen. Maar ik ben niet religieus opgevoed... en dan zie je dat je op een hele andere manier... tot de antwoorden kan komen... en filosofie vind ik ook een belangrijk iets. En dan maakt het weinig uit of het religieus filosofisch is of anderszins filosofisch.
1: Maar zou het grote verhaal van de wetenschap kunnen zijn... Nou, op den duur vinden we wel een oplossing voor onze problemen. Uiteindelijk komt het ook via een wetenschappelijke weg wel goed.
0: Ja, dus ook in de put, uit de put. Ik vind het wel mooi zoals je dat zegt. Dat is ook zeker iets. Het verhaal dat wij proberen, eigenlijk is dat het. Het verhaal wat jij dus ook bij mensen merkt dat effect heeft. Dat zou mooi zijn als we dat verhaal ook konden houden voor mensen met long-covid. Dat ze dus zeggen, je zit nu in de put. En op een gegeven moment komt er weer een moment dat je eruit bent. En steun vind je overal. En ook in religie. Dus, uiteindelijk de echte oplossing gaat komen vanuit de wetenschap. Dat zal dus een interventie zijn, een geneesmiddel, dat mensen helpt om dan te verbeteren. Maar wat heel belangrijk is bijvoorbeeld religie en ook andere manieren om naar de wereld te kijken, dat ondersteunt. Dat zorgt ervoor dat je ook hoop houdt, zeg maar. Want het is ook niet goed om alleen maar hoop te houden in een technologische oplossing.
1: Ja, we zijn inmiddels... in een fase beland, denk ik, Pauline, misschien kun je dat wel beamen, dat geloof en wetenschap elkaar niet bijten. Dat ze niet in concurrentie zijn.
2: En alles wat er wordt ontdekt en gevonden en onderzocht in wetenschap uiteindelijk. En wat betekent het dan? Wat komt eruit voort en wat betekent dat voor jou? Mm-hmm. Stel dat er een vaccin komt of een geneesmiddel. Uiteindelijk de vraag naar betekenis zal altijd blijven. Dus in die zin blijft het altijd een beetje een rare discussie. Is het religie of wetenschap? Het vult elkaar aan. En natuurlijk in de kloosters is er ook heel veel wetenschappelijk onderzoek toch ook opgezet. Er was niet iets van, dat wilde vroeger niemand doen. En nu zijn we weer...
1: Organon heeft veel profijt gehad van menstruerende zusters. En bijgedragen dat de pil er kwam. Dat is natuurlijk wel altijd een grappig verhaal. Hè?
2: Ja, sowieso is in kloosters toch ook heel veel onderzoek en opgestart. Er was niet dat ze daar nooit iets mee te maken wilden hebben.
1: Ja.
0: Nou, het mooie was, een citaat dat ik me herinner, is inderdaad ook een priester, denk ik, die onderzoek deed. Dat was wetenschappelijk onderzoek, maar dat was eigenlijk gewoon zijn manier om God beter te leren
1: kennen. Je Lemaître bedoel je?
0: Dat zou Lemaître, inderdaad. Ja. De Big Bang.
1: Idee. Belgische priester.
0: En er zijn gewoon door de eeuwen heen heel veel priesters of geestelijk geweest. En niet onbelangrijk. Ik fiets graag. En dan kom je er wel eens bij zijn abdij. Mm-hmm. En om een biertje te drinken en zo.
2: Ja.
0: Als je toch ergens een doel moet maken. Maar dat zijn dus allemaal eigenlijk opleidingsinstituten geweest die hier in de Kempen neergezet zijn om de mensen te onderwijzen, te kerstenen natuurlijk.
1: Ja. Maar
0: vooral ook om dan landbouwtechnieken en zo te geven. Alleen het probleem is een beetje met de kerk dat er eigenlijk de laatste paar honderd jaar nauwelijks meer aan kennisontwikkeling is gedaan. Ja. Ze hebben zich toch op een of andere manier wat dat betreft een beetje teruggetrokken uit de samenleving.
1: Ja.
0: Heb ik het idee.
1: Heb je het idee? Pauline, inmiddels is dat boek twee maanden?
2: Sinds half juni is het uit.
1: Sinds half juni uit. Hoe wordt het ontvangen?
2: Ja, goed.
1: Goed?
2: Ja, ja. Het verkoop gaat wel boven verwachting.
1: Maar verkoop komt ook gaat boven verwachting.
2: Onder meer door het interview natuurlijk in het Goorders Belang.
1: Ja, eerst was Buitelaar, nu is Gianotte ook die het verkoopt, hè?
2: Ja. Ja, klopt. Ja, klopt. Maar Buitelaar ook
1: of
2: nog zeker.
1: Of mogen we dat niet zeggen, Ludwig? Mag wel. Ik zou je willen vragen om een verhaal voor te lezen. Wil je dat doen?
2: Jazeker.
1: En zou je een plaatje in de hemel willen voorlezen?
2: Ja, welke bladzijde?
1: Bladzijde 104. Dat is het één na laatste verhaal.
2: Oh ja. Een plaatje in de hemel. Als u maar niet denkt dat ik opsta voor u. Hij zit in een luie stoel, pal naast het eenpersoonsbed met daarin zijn echtgenote. Ik blijf bij mijn vrouw. Hij richt zijn blik op het bed. Ze ligt op haar linkerzij onder een dekbed met een motief van klaprozen. Haar ogen zijn gesloten en haar mond hangt een klein beetje open. Een schemerlampje werpt een zacht licht op haar bleke gezicht. Ze is mooi als ze slaapt, fluistert hij. De dokter heeft gezegd dat ze nooit meer wakker wordt. En nu komt u bidden? Ik zelf heb daar niet zoveel mee, maar mijn vrouw wel. Die ging elke week naar de kerk, maar zonder resultaat, want moet je haar nou zien? Ze ligt hier gewoon dood te gaan. Hij strijkt vluchtig over haar wang. Nou, kom maar op dan. Wat heeft u daar meegenomen? Mag ik dat eens vasthouden? Hij pakt de Bijbel en weegt het boek op zijn hand. Poeh, dat is nog geen zware kost. Lees maar iets aardigs voor, wie weet hoort ze het. Roerloos ligt ze. Ergens op de gang klinken stemmen. Gekletter van borden in de afdelingskeuken. Hij snuit zijn neus. Ze heeft een moeilijke jeugd gehad. Haar vader was een harde. Niks was goed genoeg van wat ze deed. Toen ik haar ontmoette was ze een bang, onzeker meisje. Maar oh, zo lief. We zijn 60 jaar getrouwd. Maar nu is het feest voorbij. Want blijkbaar willen ze een van ons daarboven hebben. Zijn hand glijdt onder het dekbed en pakt de haren vast. Wat denkt u? Merkt ze iets van dat ik hier bij haar ben? Hij zucht. Ik weet het niet. Ze knijpt er zomaar tussenuit. Weg van mij. Foetsie. Wat moet ik zonder haar? Hij aait haar witte haren. Moeizaam komt hij half overeind en drukt een kus op haar kruin. Nou, popje. De pastoor heeft een gebedje gedaan. Speciaal voor jou. Nu ga je vast naar God. Doe hem de groeten van me. In de lange stilte die volgt houdt hij zijn blik op haar gericht. En dan kijkt hij op. Vindt u het erg dat ik weer alleen wil zijn met haar? Voorzichtig gaat hij staan. Dank u wel dat u voor mijn vrouw een plaatsje heeft gereserveerd in de hemel.
1: Ja, prachtig. Het is een prachtig verhaal. En zoals je leest, begrijp ik eruit dat dit allemaal zonder ironie wordt gezegd.
2: Ja, en tegelijkertijd kun je er ook wel iets lichts in lezen. Ja, dit is wel echt zonder ironie.
1: Maar zonder spot, zonder...
2: Ja, ja, en tegelijkertijd heeft het toch ook wel iets, als ik het zelf ook wel lees, alweer iets ontroerends of zo. En ergens ook alweer iets lichts. Terwijl dit niet met een soort spot
1: is
2: verteld.
1: Nee, maar goed, als je daar zo naar kijkt. Het is natuurlijk een ontroerend verhaal. En dat raakt je. En dat is volgens jouw definitie zojuist de kern van een perfect verhaal. Maar wat gelooft zo'n man nou toch eigenlijk? Hè? Kijk, midden in het verhaal staat ergens dat mijn vrouw die ging naar de kerk. En zie je, ja, het heeft ook niks geholpen, want nou ligt ze gewoon hier dood te gaan. Dus daar heb je eigenlijk ook niks aan God en kerk en aan geloof. Maar op het eind, daar bedankt de pastoraal werkster nota bene, of de geestelijk verzorger, hoe noem je daar? Geestelijk verzorger?
2: Ja, maar ik word vaak toch pastor of pastores of
1: pastoor.
2: Ja,
1: zelfs pastoor word je hier genoemd.
2: Ja, het geestelijk verzorger is niet een bekende term.
1: Ja, onbekende term. Pastor, ja. Pastores, hier word je pastoor genoemd. Zegt hij uiteindelijk, dank u wel dat hij voor mijn vrouw een plaatsje heeft gereserveerd in de hemel. Dus hij kent je een macht toe. Dat is toch verbijsterend haast.
2: Ja, en dat is sowieso vaak wonderlijk, vind ik. Want dit gaat dan eigenlijk over een ritueel rond een ziekenzegen. Die vrouw dus gaan zegenen en wat lezen uit de Bijbel. En dan merk ik ook vaak dat soms bij familie ze zoiets hebben. Oké, doe maar je ding. Maar dan vraagt er altijd of ze er een beetje bij komen staan. En uiteindelijk zijn mensen toch een soort van aangenaam verrast. Van, oh, dit gaat over ons samen. En zowel bij bewoners als familie, er is vaak iets... Eerst iets heel stelligs van God is er niet, want anders was mijn vrouw toch niet ziek of had ze geen dementie.
1: Ja,
2: maar ergens ook een soort, hoe zeg je dat, afstoten, aantrekken. Maar ergens ook wel weer eromheen cirkelen. Vaak zijn de woorden snel gezegd, hè, ik heb er niks mee, ik geloof er niet in.
1: Dat wordt snel
2: maar
1: gezegd.
2: Ondertussen
1: zit daar toch nog van alles onder wat niet uitgesproken kan worden.
2: Ja. Ja, en bedoel, hij had me ook kunnen wegsturen. Zeggen van, ja, wat een onzin.
1: Ja.
2: Of oké, ik doe het nog voor mijn vrouw. En ik zit erbij en ik kijk ernaar. Dat kan ook als toeschouwer. Maar ik vind het altijd vaak mooi dat in zo'n ritueel mensen uiteindelijk toch ook gewoon meedoen. Erbij zijn. En eerst meer zoiets hebben van, doe maar je ding. En dat vind ik juist ook wel weer het spannende van het werk. En datzelfde geldt ook voor bewoners, hè. Dat ze zeggen, de kerk heeft ons vroeger van alles wijs gemaakt, maar ik geloof er niks van. Of 96-jarigen die zeggen, ja, ik geloof alles wat de kerk zegt. Ja, die zijn ermee opgevoed.
1: Ja.
2: En zo zijn er zoveel variaties, maar dat is juist leuk en spannend.
1: Dan zie je dat toch wat er allemaal gebeurt bij zo'n ritueel.
2: Ja.
1: Ja, het ritueel roept het ook wel op en dat bewerkt het misschien ook wel.
2: Ja, en ook sowieso mijn functie als geestelijk verzorger. Ik doe ook expres, dat klinkt als een trucje. Ik doe ook veel vieringen, omdat het voor bewoners heel herkenbaar is van vroeger. Maar daarmee roep je ook iets op. En dan gaat Maria beeldglazen zetten en de kaarsjes. Mensen willen dan graag helpen of lopen juist weg van daar wil ik niks mee. Of die komen even kijken.
1: Even
2: en dan lopen ze weer weg en dan komen ze weer een keer kijken. Ja, maar dat is ook spannend. Er gebeurt iets.
1: Ja, ja.
2: Waar je wel niet bij wil zijn of helemaal bij wil zijn.
1: Ja.
2: Ja. Dat vind ik juist wel mooi.
1: Dat is heel mooi. Ik wil ook een stukje voorlezen. Dat is je laatste NIS-bijdrage op de kerkpagina van het Goorlands Belang. Ik vind het een heel typisch Paulien stukje. Dat heet Te hulp schieten. Ik zal het eerst lezen en dan heb ik een klein commentaar erop. Te hulp schieten. Moet je horen. Bouwvakkers in Eindhoven zagen een visser in het kanaal vallen. Vlak bij de plek waar ze aan het werk waren. Ze sprongen in het water en redden de man. En dan dit. In het centrum van Tilburg viel een man van zijn fiets. Een studente en een man stopten meteen om de man en zijn fiets overeind te helpen. En dit. Bij koffiebakkers op de Hovel brak brand uit. De volgende dag al startte een trouwe klant een crowdfundingsactie en dorpsgenoten sloten zich hierbij aan. En een vrouw wilde de tram in. Dat ging moeizaam. Een jonge man rende naar buiten om haar in de rolstoel naar binnen te duwen. Daarbij viel haar zonnebril op de vloer van de tram. Een medepassagier dook naar beneden om hem op te rapen. Och, zo kan ik nog wel even doorgaan met het noemen van situaties waarin mensen elkaar te hulp schieten. En u zelf heeft ook voorbeelden uit de krant, in uw omgeving of uit uw eigen ervaring waarin de een de ander te hulp kwam. Sorry, individualistische maatschappij. Dit te hulp geschiet gaat dwars in tegen je stokpaardje dat mensen tegenwoordig alleen maar met zichzelf bezig zijn. Ik vraag je, vergeef het de mensen, want ze weten niet wat ze doen. Dit helpen kunnen ze niet helpen. Zo zijn ze nu eenmaal, het zit in de mens ingebakken. Nou, hier prachtig, hier heb ik toch flink om moeten lachen dat je een sorry uitspreekt tegen de huffers, tegen de hufters, tegen de lomperiken, tegen de individualisten, tegen de doemdenkers. En zegt sorry, sorry, maar dit helpen kunnen ze niet helpen, zo zijn ze nou eenmaal. Dus dat is eventjes een hele verrassende kijk. Een omweertung der weerte.
2: Ja. Ja, maar ook vooral dat er veel... Ja, ik had niet per se de mensen in gedachten die alleen maar aan zichzelf denken. Maar er wordt zo vaak gezegd, ook in de kerk, van we leven individualistisch. Er is veel geweld, oorlog, we zien heel veel slechte dingen. Iedereen heeft een kort lontje. En dan denk ik, dat is niet waar. Gewoon omdat er ook al heel vaak wordt gezegd. Individualistische maatschappij. Daar gaat het nog even niet eens over wie dat dan precies zijn, maar dat het zo vaak gezegd wordt. En dan wou ik dat er even tegenin brengen.
1: Wordt vaak
2: als een
1: gezegd,
2: van ons neer zou vallen, dan schieten we elkaar te hulp.
1: Schieten meteen. We te hulp.
2: Pas achteraf denk ik misschien, oh, is er eigenlijk allemaal gebeurd. Dat is een reflex.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Dit is wel een typisch Paulien stukje. Zo wil je graag naar de dingen kijken. Daar ze omkeren, ze anders naar kijken. Ja, ook weer de stereotypen doorbreken.
2: Ja, ja. Ja.
1: Het zit in de mens ingebakken. Zo zijn ze nu eenmaal. Dus je hoeft niet eens religieus te zijn of zo.
2: Absoluut
1: niet.
2: Nee.
0: Mag ik hier iets over vragen? Ja. Of eigenlijk een idee dat ik al lang heb.
1: Ja.
0: Ik ben ook een ethisch mens. Ik probeer het goede te doen.
1: Ja.
0: Zonder dat ik daar een religieuze achtergrond bij voel. En wat ik mooi vind is het idee dat God of religie iets is dat uit mensen komt. In plaats van dat het iets is op een wolk en dan ons van buiten inspireert. Hoe denk jij daarover? Is het vooral een door mensen zelf gegenereerd vanuit een ethische kern die ieder mens heeft?
2: Ja, er zit natuurlijk veel ethisch. En hoewel je zegt, ik ben een ethisch mens. Ja, ik heb het ethisch juist en onjuist handelen. Want met ethiek dan weet ik nog eigenlijk niet heel veel. Ik hoop dat we allemaal iets aan ethiek doen. Ja, het komt uit de mens, maar ik vind het ook te plat als we alleen maar in de kerk zeggen, we moeten aardig zijn voor elkaar, heb je naast de lief als jezelf. Mensen komen er uiteindelijk gewoon voor troost, bemoediging, elkaar zien bij de koffie. Ik vind het soms ook te plat als we in elke preek alleen maar zeggen, dus we moeten aardig zijn voor elkaar, amen. Dus heeft u naast de genoeg geholpen deze week, amen.
1: Ja, dat is wel heel gemakkelijk.
2: Dat we altijd zo'n draai om de oren
1: krijgen. Dat is wel heel gemakkelijk, hè?
2: Dus ergens, ik mag ook hopen dat mensen iets ervaren van bovenaf of van elkaar, dat ze steun krijgen en bemoediging, even een woord van troost. Of al is het maar het wekelijkse ritme van daar zijn en naar de muziek luisteren of elkaar ook weer zien. Het heeft natuurlijk ook wel te maken met het ethisch goed willen handelen, maar daarmee zou het voor mij wel te plat zijn, zeg maar. Want ja, waarom zouden we naar de kerk gaan? Ik denk dat er heel veel mensen wel gewoon ingebakken zit.
1: Ja.
2: Want ze maken het misschien te plat. Hoeveel mensen zijn er ook gewoon niet Maria toegewijd? Ja, heeft dat veel te maken met ethiek? Die willen daarheen een kaarsje branden, stil zijn.
1: Ja. Ja. Je zou dat onderschrijven, de meeste mensen deugen.
2: Ja, ja, want daar moest ik gewoon weer aan denken. Voor mij, ik denk dat het gaat niet om mij. Ik denk dat dat namelijk echt zo is. En daar wil ik graag in dat stukje weer naar voren laten komen.
1: Ja. Maar intussen hebben we toch wel een zeer beroerde wereld, hè?
2: Ja, maar nog steeds denk ik wel dat de meeste mensen het goed met elkaar voor hebben. Ja, ja, ja, en ja, laat me dan soms ook maar een beetje naïef zijn.
1: Ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja, dat gun je jezelf wel.
2: Ja, absoluut.
1: Laat me maar een
2: misschien
1: beetje
2: is ook een overlevings
1: naïef zijn, ja, ja. En wat ik ook erg grappig, daar moet ik nou ook even aan denken, dat tegen het vooroordeel moet jij nog wel eens opboksen dat je de mensen gaat bekeren. En dan kom je me bekeren en dat je dan als antwoord geeft, nou, als u dat gevoel heeft, dan moet u echt een klacht indienen bij de directie van het huis. Ja, ja, dat moet je.
2: Ja, want dat heeft toch ook meer zin dan van, nou nee, dat is niet waar. En vroeger was het toch dat er een pastoor kwam, dat is van vroeger uit. Ik snap dat wel, maar dat is niet, want ik kom alleen maar vragen. Dat is toch ook een beetje saai. Je moet even.
1: Ja, je gaat niet in de verdediging. Je zegt, nou, dan als je dat gevoel krijgt, dan stap naar de directie. Want
2: ja, en soms volg alsnog wel dat verhaal erop, als het me meer uitleggen hoeft. Maar dat is ook zo droog. Dat blijft dan toch ook niet echt. Dan ga ik het helemaal uitleggen. En dan ben je misschien ook al een beetje weg. Je moet soms even een beetje een kwinkslag.
1: Ja, zeker. De kwinkslag, de humor, dat werkt ook.
2: Ja.
1: Doet wonderen.
2: Zeker.
1: Functioneert het boek op een of andere manier ook in het Laar?
2: Door het interview in het Brabants Dagblad is het, zeg maar, de bel in het Laar ook wel opengebroken. Het Goors Belang is toch meer hier, zeg maar.
1: Ja.
2: Hoewel best veel personeel ook in Goorle woont of in Riel en die het dan ook zien. Maar voor bewoners, die lezen heel veel op Brabants Dagblad en die hebben het nu dus gezien. En oh ja, gezien en wil dan het boek kopen. Dus daar komt nou meer in het Laar zelf.
1: Dat gaat nou daar ook gelezen worden ook.
2: Ja, ja, en een stuk af en toe verkoop ik weer eens een boek. Ja,
1: ja, ja.
2: Prima. Ja.
1: Mooi, ja. Mooi, mooi, mooi, mooi. Er is ook al een voordrachtskunstenaar hier, Albert, ken je hem? Die ook wel iets gaat voordragen in de Mammot van dit.
2: Oh ja? Ja,
1: ja.
2: Ach, wat leuk.
1: Ja, ja, dat is zeker, ja. Ja. Dus het is geen boekje dat alleen maar op de plank blijft liggen en het werkt. Nou, dat is
2: dat
1: wel,
2: dat
1: is toch wel, heb je toch wel eer van je werk, van je schrijven.
2: Nou ja, en dat de bewoners dus ook aan het woord komen. Ik schrijf niet over bewoners, maar zij zijn aan het woord en dat die verhalen ook naar buiten komen, zeg maar. Dat vind ik juist ook heel mooi.
1: Ja, dat is echt zo. De bewoners zijn aan het woord. Ik heb op een gegeven moment viel het me op en toen ben ik er echt op gaan letten. Je gebruikt nergens het woord ik.
2: Nee.
1: Jij komt er, in die zin kom je er niet in voor.
2: Nee.
1: Ik, Paulien, is afwezig als schrijver, als ik-persoon. Heb je er finaal uitgeschreven. Maar ja, dat is het paradoxale. Je zit er ook weer helemaal in ook.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja. Goed, prachtig. Nou, wij gaan eruit, Ludwig. Tenzij nog iemand een laatste opmerking wil maken.
0: Ik heb nog wel een laatste
1: opmerking. Jij je laatste opmerking, Ruud.
0: Want als je kijkt naar echt kwaliteit van leven en ook zorg. Hè, ik merk het ook heel in dit dorp. Daarom vind ik het ook zo leuk hè, als import om in dit dorp nu al 22 jaar te wonen. Er is heel veel sociale cohesie. Er zijn veel verenigingen, mensen die om elkaar zorgen. Ja. En we hebben eigenlijk overal, mijn moeder zit ook in een verzorgingstehuis, goede zorg voor ouderen. En daarnaast, we mogen gemiddeld nu 80 worden in plaats van vroeger 35, 40. Ja. Dus er zijn ook heel veel dingen die echt heel goed gaan. Mm-hmm. En dat is vooral ook wat we vergeten. We hebben het alleen maar over de dingen die niet goed gaan en de ellende enzovoorts. Maar ondertussen gaan er heel veel dingen dus ook wel heel goed. Vind ik ook wel verstandig om dat je het ook te realiseren.
1: Goed. De wetenschapper en de theoloog vinden elkaar hier in een mooie gezamenlijke slotgedachte die heel mooi bij elkaar komt. Fijn, goed. We hebben een mooi gesprek gehad, vind ik. We hebben interessante dingen gehoord van beide kanten. Heel anders van insteek natuurlijk. Ziekte en geestelijke gezondheid. Ik dank Ruud Licht en Paulien van Bohemen en Ludwig Tannenbaum voor de technische assistentie. Dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren en kijken en tot de volgende keer.
3: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Heel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Ga je nog aantikken of niet?
7: Ja, sorry.
6: Ja.

0: is de hele week onze weektopper.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
0: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt het maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
0: Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh, ja.
2: Ah, maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost.
4: Oh, dat is cool. Zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
3: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
4: Wat we vandaag ook in de echo horen, natuurlijk de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
4: Dat sowieso.
0: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
4: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
0: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
4: Ja.
0: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
4: 1 en al 2.
0: Maar
4: wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
0: Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
3: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
0: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
4: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
3: Ik hoorde hem ook, ja.
0: Ga ik even aan werken.
4: De gain voor de gains.
0: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
4: Rutger, vertel iets over wie je bent.
3: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degene die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel hoor.
0: Ja.
3: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
4: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
3: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat was
4: hardcore.
3: Ja, dat was best wel intens, maar wel super vet om te doen.
0: Nee, het was in de bioscoop toch? Was niet intens?
3: Het was. Ja.
0: Welkom op zondagavond.
4: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle?
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net. Telt hij mee of niet? Maar voor mij telt hij zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
4: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment. Daar haak ik echt af.
3: Ja, het is
4: echt jammer.
0: Was het geen pigs in space, maar paarden in space?
4: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt.
3: Sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer, of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat kan allemaal gewoon.
4: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
3: Ja.
4: Zonde.
3: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt. Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
4: Ja.
3: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
4: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
3: Ja.
4: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
0: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
4: nog nooit
0: enkele Star Wars film helemaal gezien.
3: Nog nooit? Nee.
0: Die mensen moeten er ook zijn. Die gaan gebeuren.
3: Ja. Ja, dus maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
2: Als je het over Star Wars hebt, ja, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
4: Net als mensen zonder social media is ook van, die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
3: Ja, klopt.
0: Oké, fijn.
3: Ja, nou, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de remastered edities, waar ze met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
4: Oh, ja.
3: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up, maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
4: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
3: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
4: Maar knipperen ze nu wel?
3: Nu wel, ja.
4: Oh, kijk.
3: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
4: Wow. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
2: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
4: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
2: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
4: Ja.
2: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
4: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
2: Niet iedereen is daarvan gediend.
4: Frank Turner, nieuwe album.
2: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
4: Want
2: die zit nog niet ver. Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van De Beste Man inmiddels. De solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
3: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
2: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten. Ja. Hij heeft ook nog heen en weer gereden.
3: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
2: Nee. Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd. Die recordpoging is dus geslaagd.
4: Ja.
2: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
4: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
2: Nee, dat is echt al drie platen geleden.
4: Is het alweer drie platen geleden?
2: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
4: Ja. Klopt.
2: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen

0: als in Frank Turner Hardcore.
1: Mm-hmm.
0: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehaald. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk. Als ik het zo mag lezen, her en der.
1: Dat is altijd goed.
0: Dus dat is eigenlijk met, even kijken, met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
1: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
0: Undefeated heet het album ook. Dus dan, ja, dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn. Tiende studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Dat is in ieder geval wat ik denk.
1: Okay.
0: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
2: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk
0: nee,
2: ik.
0: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself. The Evil Motherfucker from Tennessee. Die heeft het over Rage in the South.
2: Ja, vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
0: Wel eens in de buurt inderdaad, zeker. Ja. Zo, mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken. Als je het doet...

0: HM 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje, mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Dayglo Abortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: En deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
3: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
3: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Een
3: beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
3: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft het een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg je ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South is wel... Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen, want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came, weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA bullshit.
1: Yeah.
2: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo'n
1: ander wantrouwen van de staat.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
2: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: kunnen denken. Dan is het weer beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, weet je, dat is dan
2: weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Ja. Want jij had ook nog wat dingetjes meegenomen, hè? Maar dan meer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
2: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretoens nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord, want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Okay.
1: Het allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... Ja, dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Ja,
0: jammer.
1: Goed. gaan we dus niet draaien.
2: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of Manau?
2: Manau. Manau op zijn Frans.
1: Oké.
2: Okay. Ja, La Tribune d'Anna. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent van ook Elevite heeft die sample.
2: Ook nog Ines Mona. Ja, zelfde melodie. Ja.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
0: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Ja. Hey. Maar goed, La Tribune d'Anna. Tot zometeen.
2: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja, classic. Zo.
2: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dus wel echt een zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar. Dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
3: Ja,
2: ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen.
0: Kon je de klok op gelijk zetten.
3: Ja, als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette hij het cd'tje op. En dan, inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
3: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
3: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: bellen en onzin.
2: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
3: Oké.
0: Okay.
3: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. Ja. En daarna lopen we op de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
3: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
3: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

Yes, please.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik. Nee.
1: Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Assaão.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heette het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet er dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me een beetje aan denken. Kijk of ik dat ook nog
1: dit
0: even
1: te stoer. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Iersig.
3: Dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doet mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Van Sarcofago. Dat is.
1: Waar dat is deze lekker gepixeld, maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ik ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
3: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaarder waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot, herrie uit Portugal. Ja. Ik wist niet dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar.

0: donderdag gaat. Van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
2: Hallo?
3: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hoppatee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
0: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg maar.
0: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van dat andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirimporo. Nuru Nuru Rero Rero.
0: Ja, die.
2: Jij moest even opzoeken.
0: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan.
0: Ja. Ja, en zoals ik net ook al zei voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitel muziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
3: Wat is eigenlijk een weep? Wat is de definitie van?
0: Weep is een afkorting van een weeaboo.

0: als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, houd toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen die
1: dan... Weet je ook weet je hoe je mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
0: Nee.
1: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is oprecht een term.
2: Wauw.
0: Ja.
1: Ik zou bijna zeggen...
0: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je het niet.
1: Ja, dus, O-U-I.
0: Precies, ja.
1: Ja.
0: Nee, maar het is...
1: The French are always in pain.
2: Maar...
0: Ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk... Itadakimasu! Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
2: Het is van die kawaii-achtige types,
1: maar wel zo blank als
0: het zijn. Het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime-conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur, zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
2: Een beetje cringe worden misschien.
0: Ja, precies. Ja.
1: Voor die mensen schrijft Maxim Noorn de muziek. Nou.
2: Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zo met Nederlandse cultuur
1: ambiëren?
0: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Dat soort dingen. Ja.
2: Eén koekje bij de koffie.
0: Ja,
2: dat dus soort dingen.
0: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
2: Oh ja.
1: Ja, classic.
2: De ultieme matigheid.
0: Ja.
1: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ja. Ik vind het ook altijd super interessant. Ja. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is meestal mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
0: Ja.
1: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
0: Ja, ja.
1: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boterbabbelaars. Ja. Of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, oh ja. Ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
2: En hoe is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
1: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo, dus de koekjes en dat soort dingen goed.
0: De
1: positief, stroopwafels. Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie zouten drop of drop. Of inderdaad...
2: Haring.
1: Hartige spul. En dat wordt dan heel niet begrepen.
0: Nee, vooral de Nederlandse drop. Dus de echte harde zouten drop en zo. Dat is...
1: echt duivels.
0: Gaan mensen heel slecht op. Ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
1: Oh, nice.
0: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig vanwege het accentje. En omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Weet je ook hoeveel met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
0: Ja, met geen.
1: Geen.
0: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
1: Dat, ja. Goed. Oh. Tim, vertel.
2: Waarover?
1: Zamrock.
2: Ja, je hebt
1: what
2: dus...
1: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
2: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
1: Oh,
2: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
1: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
2: Shazam, nee. Dat is heel erbij. Het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
1: Oké.
2: Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Het is wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
1: Oké, ja.
0: Interessant.
2: Dus met zelf vet. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar vet.
1: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon...

0: maanden in kunt verdwijnen.
1: Ja, ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaans... Want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Mwa Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
0: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders in Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
1: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
0: Het is geen grap.
2: Ik denk dat we hier gewoon beter...
1: Ja, zullen we gewoon even...
0: Ja, we gaan muziek luisteren.
1: Five Revolutions.
0: En daarna Machine Gunners
1: met Changa Namwili.
0: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste songtitel was Je hebt de Adawa-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adawa-honger?
2: Nee, denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal langs me aan af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende...
0: Culturen
2: en
1: hoog,
2: en zo.
1: Oh,
2: daar komen we zo op.
1: Dus ja, het gaat altijd... De geschiedenis van Amerika en misschien is het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
0: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
0: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale verleden. Het is toch
2: eigenlijk zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
0: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
0: Zou je zeggen, zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
0: Ja. Overigens is Yannie Dutois is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
0: Yannie Dutois. Of Dutoy. Ik weet niet precies welke van de twee. Maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan. Want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
0: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
0: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
0: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd dat is, zakdoekjes in de buurt, hè?
0: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Tokies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar, toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Wat is er nog voor jou, Tim?
0: Hey.
2: Ja, sorry.
0: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
0: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
0: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer... landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
0: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de
1: tanks
2: staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
0: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze, ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja.
2: Wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien ook wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel... les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de Rebel Flag. Hè, over de South. Mm-hmm. Over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. Geschiedenisles. Het is wel aangestipt. Maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je les curriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
0: Ja,
1: ja, hoe, ja, meer hoe thematisch.
0: Het land, hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
0: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Mm. Ja.
0: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen
1: maar dan is het
0: een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
0: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: Dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
0: ik zou het ook niet.
2: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuin-in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het zuiden, muziek uit het oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat te draaien.
2: Vind je?
1: Ja,
2: want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar. Rondom Gaza.
2: Maar. Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel
2: gevoelig.
1: Gevoelig, ja, zeker.
0: Dat zeker.
1: Het kan maar zoveel. Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
0: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Ja.
2: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse is, dat Joodse inwoners heeft.
0: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
0: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja,
2: of Irak, of in ieder geval die hoek.
0: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
0: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
0: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt.
0: Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan weer ook weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
0: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is om geluid uit de Joodse community... Of het dan parodie of serieus is. Spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen...
2: Het is altijd iemand tegen het hoofd voor
1: Ja, het is altijd...
0: altijd
1: maar het gezien worden als een statement. En dat is
2: ja, maar luister Tim, of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je... Op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè? En actueel. Maar kunnen we dan straks, we hebben het daar straks gehad over, over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, maar de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
2: Ja, maar ik bedoel, nee, het gaat hoe lang om, kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
2: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit, ja, het, over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja, ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar... Dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore. En het gaat over. Het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Tuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar. Omdat je.
2: Maar is het nou. Maken we er nou een heel ding van? Omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
1: Nou, het. Geen idee.
2: Denk ik.
1: Nou, geen idee.
0: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
2: De intentie van
0: of met een slechte zin.
1: Het nee, is, dat sowieso. Dat sowieso.
2: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Ja. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een ander band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in. Met Jitcore.
1: Right.

0: East Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat. Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel
0: maar
1: coole...
0: ik zal nog wel even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
2: Oh, nice.
1: Dat is wel cool.
0: En ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
1: God, dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, ja. Dat is Doe Maar. Dat fucking hell. Ja.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere mensen trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens, wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shattered Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Het is een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunderbitch.
0: Thunderbitch,
2: ja. Deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten liggen.
1: Saai grijs, saai font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, maar heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die,
1: en zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken. Ja.
0: Even kijken of
1: die in beeld dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder
0: Pussy? Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Maar je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all female straight up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool, wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Daarom juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Ja, in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna doorheen, jongens.
1: Oei. Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als The Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen. Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Die ene guy.
1: Kenny Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers, ja.
2: Dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daar.
2: Oké, nou voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be in Good Company. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en dat is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké.
0: Want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Dus dan gaan we er met een stukje country uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
2: Tot dan.
1: Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het komen en voor je muzikale toevoeging.
2: Geen dank, ik vond het leuk om er weer bij te zijn.

0: Hollandse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkeer te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.